Lewa Sagries. Laatst had ik die eind voet. Nu wacht een bestje. Nu moet ik eerst mal checken wer dit vertaalt. Oh, dit is zo'n wat Fritz beleefd haft. Ik weer een stutje trek in Nuberdarp en hoel door wat voor papa. Als ik op m'n hof weer, zag ik dat dis firma had een grote heinerstal. Eindag eier had mij nog een andere man no 10 zaak heinermest gevraagd. En hij had mij $10 zaak aangeboden. Hier weer mijn gelegenheid $100 te verdienen, dacht ik zo. Ik vroeg de man of ik 10 zaak mest met een huis nemen kon. Wel, ik zei dat. Ik schaffeld en dat stunk. Aber ik kreeg de 10 zaak vallen voor een huis. Als ik den anderen man dat heinermest bracht, vroeg hij of dat heinermest weer. Jo, antwoordde ik, kraks is bereid. En dan vroeg hij of du nicht op einmal nach Hundsmest mank wir. En ik zei, dat kun leicht. Oh, na, da wel ik dat al nicht. Ik wil bloß heinermest, mein Jana. Aber ik war die sein, da hoor ik ein Furt. Dat's alles für von der Sachries van tu amigo Fritz in Franz. Dankeschön an jünd alle, dat je mi diese Geschichten teugeschickt haben. Oder vielleicht eva Fun vertalt. Oder ab dem Abschnacker geluten, wat immer. Dankeschön. Seef diese Geschichten mit Fritz und Franz mal gut durch. In behalt auch gut. Hasta la próxima.